klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight. Het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een

van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Online.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend.

In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. Vier mensen raakten gewond. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie.

situatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat er het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. In Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn er woongebouwen geraakt. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er nog niet. Het weer in de loop van de dag regen vanuit het zuidwesten. Het wordt maximaal 16 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel over 9 kilometer. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
3: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
2: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
4: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
2: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg over 11 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Iedere maandagavond neemt Omroep Venray je mee in het beste uit de jaren 60, 70, indie pop, country, blues en rock'n'roll. Met Coopin' Go Young, Country Roy, Back to the Years of Rock'n'Roll en Time Switch. Iedere maandagavond vanaf 6 uur bij Omroep Venray. Kijk voor de volledige programmering op omroepvenray.nl. Ook voor jou.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een recordaantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In die nep-advertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Het weer in de loop van de dag pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er niet. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg over 9 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 6 met daar 10 minuten op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen de knooppunt de Paalgraven en Bankhoef 7 met een kwartier tijdverlies. A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Fan rijdt dit. Dit is deze week.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
4: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
3: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
5: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
3: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste files van dit moment staan op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 5 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, 8. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Oorschot, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ja, het is er weer.

0: Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 nog niet geïdentificeerde verdachten blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort en zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4 met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. A58 naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 9 kilometer file met daar 10 tot 15 minuten oponthoud. De N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch, tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Airport, 5 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is tot 12 uur de Ochtend door.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
4: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
3: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
5: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
3: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat nog een wat langere file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Kruisstraat. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven?

0: snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond, en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Iedere maandagavond neemt Omroep Venray je mee in het beste uit de jaren 60, 70, indie pop, country, blues en rock'n'roll. Met Coop & Go Young, Country Roy, Back to the Years of Rock'n'Roll en Time Switch. Iedere maandagavond vanaf 6 uur bij Omroep Venray. Kijk voor de volledige programmering op omroepvenray.nl. Ook voor jou.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking. Er viel af en toe een bui. En de temperaturen zijn gedaald naar zo'n 8 graden als minimum bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Vanmorgen en vanmiddag zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er zijn droge perioden, maar er vallen ook enkele buien. Sommige buien kunnen gepaard gaan met hagel en een klap onweer. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag bij voldoende zon uit op zo'n 17 graden.
0: Luister met een lach. Wij kleuren je dag.
2: Omroep Venray.

0: vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
7: Toe aan een gezellig avondje uit? Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien...

0: batterijen zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.

0: hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee.

0: groot onderhoud aan installaties op bedrijventerrein Gemmelot bij Geleen hebben afgelopen weekend voor overlast in de buurt gezorgd. Er was sprake van trillingen, geluidsoverlast, stank en lichtflitsen. En bij een aanrijding met een auto is gisteren aan het einde van de middag een fietser zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
5: Iedere maandagavond neemt Omroep Venray je mee in het beste uit de jaren 60, 70, indie pop, country, blues en rock'n'roll.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking. Er viel af en toe een bui. En de temperaturen zijn gedaald naar zo'n 8 graden als minimum bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Vanmorgen en vanmiddag zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er zijn droge perioden, maar er vallen ook enkele buien. Sommige buien kunnen gepaard gaan met hagel en een klap onweer. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag bij voldoende zon uit op zo'n 17 graden.
2: Omroep Venray tipt. Deze week.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friezen... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friezen heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friezen, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friezen.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie doet vandaag opnieuw onderzoek in het park in Vaals, waar eind vorige week een man uit Vaals is doodgeschoten. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Gulpen-Wittem komt met een protocol waarin is vastgelegd

0: raakte beschadigd. Over de Oekraïnse aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
2: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
3: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de zware Oekraïense drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een drone-aanval. In het zuiden van het land vielen daarbij 2 doden en raakten 2 mensen gewond. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het hantavirus uit. De 27 opvarenden die nog op de Hondius waren gaan nu in quarantaine. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen, heeft de driehoek in Volendam besloten. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan een kans op onweer, hagel en harde wind. En het is maximaal 16 graden.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit Limburgse nieuws. De politie doet vandaag opnieuw onderzoek in het park in Vaals, waar eind vorige week een man uit Vaals is doodgeschoten. Er is nog niemand aangehouden. Ondanks de actie Game Over, waarbij de politie foto's van verdachten herkenbaar publiceerde, heeft dat in 4 oplichtingszaken in deze provincie niet tot een oplossing geleid. De gemeente Gulpen-Wittem komt met een protocol waarin is vastgelegd wat er moet gebeuren als raadsleden, burgercommissieleden, wethouders of de burgemeester te maken krijgen met agressie of bedreiging.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier...

0: ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Dit is het L1 Nieuws. De politie is nog steeds op zoek naar 4 verdachten van oplichting in Limburg. Ondanks de actie Game Over, waarbij de politie foto's van verdachten herkenbaar publiceerde, zijn 4 oplichtingszaken in Maastricht, Meersen, Bunde en Gulpen niet opgelost. De landelijke politieactie leverde de afgelopen weken honderden tips op. Van 74 van de 100 verdachten is inmiddels de identiteit bekend. Ook in 6 Limburgse zaken werd een verdachte herkend. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt naar aanleiding van de schietpartij in Vaals vorige week. Daarbij kwam een 27-jarige man om het leven. Volgens streekomroep Heuveland Vandaag gaat de politie vandaag opnieuw grondig onderzoek doen op de plaats van het misdrijf. Het incident gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het park aan de Parklaan in Vaals. Agenten troffen daar een zwaargewonde man aan. Hulp van ambulancemedewerkers mocht niet meer baten. De man overleed in het park aan zijn verwondingen. De gemeente Gulpen-Wittem komt met een protocol waarin is vastgelegd wat er moet gebeuren als raadsleden, burgercommissieleden, wethouders of de burgemeester te maken krijgen met agressie of bedreiging. Dat meldt streekomroep Heuveland Vandaag. Voor medewerkers van de gemeente bestaat al langer een agressieprotocol. Het nieuwe protocol is bedoeld voor politici. Hierin wordt beschreven wat er ook moet gebeuren bij verstoringen tijdens raads- en commissievergaderingen, zoals dreigde te gebeuren tijdens raadsvergaderingen rond zwembad Mosaqua. Dit is het geluid van een aantal filmpjes die op Facebook zijn gepost afgelopen weekend. Geplaatst door omwonenden van Gemmelot in Geleen. Het bedrijventerrein begon vrijdag met groot onderhoud aan een aantal technische installaties. En dat was met name 's nachts te horen en te voelen, zie je op de Facebook-filmpjes. Gemmelot zegt dat het grootste leed geleden is. Volgens Gemmelot zijn er geen meldingen binnengekomen op de officiële klachtenlijn. Maximus Blitzbaan in attractiepark Toverland in Zevenum is niet meer. Afgelopen weekend heeft de attractie de laatste keer gedraaid voor het publiek. De bobsleebaan kampte de laatste jaren vaker met technische problemen, zegt Tessa Maassen van Toverland.
1: En dat wil je natuurlijk niet als park. Je wil wel dat mensen gewoon binnen een acceptabele tijd erin zitten. Dus we hebben ons enorm ingespannen om de bobsleebaan zo lang mogelijk operationeel te houden. Maar nu is het moment dat we moeten zeggen adieu en tot ziens.
0: En tot zover het Limburgse nieuws.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Met de Limburg bereidt zich voor op het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima morgen. Een werkbezoek brengt het koninklijk paar naar Wessem, Echt, Vlodrop en Roermond om een kijkje te nemen bij allerlei initiatieven. De politieactie Game Over, waarbij de politie foto's van verdachten herkenbaar in beeld bracht, heeft in Limburg geleid tot de herkenning van 6 verdachten. Van 4 oplichters is nog geen identiteit bekend. En een gewonde knobbelzwaan in Weert die wekenlang rondzwom met een vishaak in het lijf is door de dierenambulance met veel moeite gered.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De 2 die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. De andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen.

0: in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boxenzin en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
2: Iedere maandagavond neemt Omroep Venray je mee in het beste uit de jaren 60, 70, indie pop, country, blues en rock'n'roll. Met Coopin Go Young, Country Roy, Back to the Years of Rock'n'Roll en Time Switch. Iedere maandagavond vanaf 6 uur bij Omroep Venray. Kijk voor de volledige programmering op omroepvenray.nl. Ook voor jou.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Er vielen enkele buien, maar er waren ook lange droge perioden. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 14 à 15 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er kunnen enkele buien overtrekken en sommige buien kunnen gepaard gaan met hagel en een klap onweer. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die komt uit op zo'n 17 graden.
2: Elke dag, ook voor jou, Omroep Venray.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Midden-Limburg bereidt zich voor op het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima morgen. Een werkbezoek brengt het koninklijk paar naar Wessem, Echt, Vlodrop en Roermond om een kijkje te nemen bij allerlei initiatieven. Drie mensen zijn opgepakt na de achtervolging van een gestolen Porsche vanuit Brabant. De rit eindigde vannacht in een crash in Nederweert. Van de verdachten komt er eentje uit Maastricht en ander uit Meersen. En een gewonde knobbelzwaan in Weert, die wekenlang rondzwom met een vishaak in het lijf, is door de dierenambulance met veel moeite gered.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten.

0: Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
4: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
5: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
4: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: In heel Nederland werden de foto's van 100 verdachten gedeeld. Daarvan zijn er nu 73 herkend. De politie heeft nog niks bekendgemaakt over eventuele aanhoudingen. De gemeente Gulpen-Wittem komt met een protocol waarin is vastgelegd wat er moet gebeuren als raadsleden, burgercommissieleden, wethouders of de burgemeester te maken krijgen met agressie of bedreiging. Voor medewerkers van de gemeente bestaat al langer een agressieprotocol. Het nieuwe protocol is speciaal bedoeld voor politici. Hierin wordt ook beschreven wat er moet gebeuren als de raads- of commissievergaderingen verstoord dreigen te worden, zoals bijvoorbeeld het geval was tijdens de vergaderingen rond zwembad Mozaqua. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Vaals vorige week. Daarbij kwam een man van 27 om het leven. Volgens streekomroep Heuveland Vandaag gaat de politie vandaag opnieuw grondig onderzoek doen op de plaats van het misdrijf. Het incident gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het park aan de Parklaan. Agenten vonden daar een zwaargewonde man. Hulp van ambulancemedewerkers mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de sterk verzwakte hanen die na een huwelijksstunt zijn opgevangen in Stramprooi maken het naar omstandigheden goed. Ongeveer 60 hanen werden dit weekend weggehaald bij een huis in het Brabantse Hees, waar ze waren achtergelaten bij een pasgetrouwd stel als huwelijksstunt. De dieren waren onderkoeld en ondervoed, een paar hebben het niet overleefd. De dierenambulance bracht het pluimvee naar de stichting Hurmes Dierentoes in Stramprooi. Daar krijgen de dieren voor de rest van hun leven onderdak.
1: Omroep Venray tipt. Deze week.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp 10 minuten vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging op de A58.

En parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De VNG zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. Het weer, vanavond verdwijnen de buien. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 70 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op A2 Maastricht-Eindhoven. De nasleep van een ongeluk op knooppunt Batadorp nog een kwartiertje vertraging. De weg is daar wel weer vrij. 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg. Dat is bij Tilburg-Reeshof. En een kwartiertje vertraging nog. De nasleep van een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er is nog niemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Vaals... die eind vorige week de 27-jarige Jesse Hendricks het leven kostte. Vandaag deed de politie aanvullend onderzoek. Dialectvereniging Veldeke bestaat vandaag 100 jaar. Al precies een eeuw zet Veldeke zich in voor het behoud van de Limburgse taal. En keeper Trevor Doornbusch van VVV Venlo... gaat met Curaçao naar het WK voetbal komende zomer.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat 123 kilometer file in onze regio, maar niet al te verontrustend hoor. 10 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Op de A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging bij Werkendam. Daar rijdt het langzaam vanaf Noorderloos. 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. En de meeste vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 7 kilometer file en een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Geen tijd om...

0: Check Facebook.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Iedere maandagavond neemt Omroep Venray je mee in het beste uit de jaren 60, 70, indie pop, country, blues en rock'n'roll. Met Coop & Go Young, Country Roy, Back to the Years of Rock'n'Roll en Time Switch. Iedere maandagavond vanaf 6 uur bij Omroep Venray. Kijk voor de volledige programmering op omroepvenray.nl. Ook voor jou.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Er is nog niemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Vaals die eind vorige week de 27-jarige Jesse Hendricks het leven kostte. Ook zijn er nog veel vragen die de politie beantwoord wil zien. Daarom was er vandaag aanvullend onderzoek, vertelt verslaggever Frank Monen.
1: Ja, er wordt vooral op en rond de plaats delict gekeken of er eventueel nog iets gevonden kan worden wat de dader eventueel heeft weggegooid. Er wordt ook onderzoek gedaan aan de andere kant van het muurtje. Hier op het parkje, op de parklaan in Vaals, waar dus Jesse in de nacht van donderdag op vrijdag werd doodgeschoten. De zaak is nog volop in onderzoek.
0: Uit camerabeelden blijkt inmiddels dat er 3 keer is geschoten en dat er meerdere mensen betrokken waren bij de schietpartij. Ook werd er iets geroepen in het Duits en is een auto met Belgisch kenteken in beslag genomen. Dialectvereniging Veldeke bestaat vandaag precies 100 jaar. Toen kwam in een Maastrichts café een groepje notabelen bij elkaar in een bovenzaaltje omdat ze bang waren dat de Limburgse taal verdrongen zou worden door invloeden van buitenaf. Dat is niet gebeurd, maar de zorgen over het behoud van het Limburg zijn nog niet verdwenen, vertelt Hortense Broens van Veldeke.
2: We zijn nog altijd bang dat de dialect gaat verdwenen. En het is de bedoeling om de lui bewust te maken dat die taal dat is, gaat van zichzelf, van hun eigen, een eigenheid die we hebben. En dat willen we weergeren als dialect liefhebbers, we willen dat heel geren behouden.
0: Zaterdag viert Veldeke het eeuwfeest met een symposium en optredens in het Toon Hermans Theater in Sittard. Dat evenement is gratis te bezoeken, maar je moet je wel even aanmelden. De politie is in de politieactie Game Over nog altijd op zoek naar 4 verdachten van oplichterij in Limburg. Het gaat om zaken in Maastricht, Meersen, Bunde en Gulpen. De campagne leverde de afgelopen weken honderden tips op. In Limburg ging het om 10 zaken waarvan nu 6 verdachten zijn herkend. Het gaat om mensen die zich voordeden als politieagent of medewerker van een bank en op die manier hun slachtoffers bankpassen, pincodes en andere kostbaarheden afhandig maakten. In heel Nederland werden de foto's van 100 verdachten gedeeld. Van 73 is nu de identiteit bekend. De politie heeft nog niks bekendgemaakt over eventuele aanhoudingen. En Midden-Limburg maakt zich op voor koninklijk bezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken morgen de gemeente Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond voor een werkbezoek aan verschillende instellingen en initiatieven. In Echt gaan ze onder meer kijken bij varkensfokkerij Livar in de abdij van Lilbos. Een koninklijke knuffel zit er voor de dieren niet in, vertelt Jos Tobbe van Livar.
3: Ik weet niet of ze ze willen aaien, maar er zijn wel strikte voorwaarden aan. Dus ik denk niet dat we hier morgen varkentjes gaan knuffelen. Maar we laten wel heel graag zien hoe dat smalste stukje Nederland natuurlijk fantastisch uitziet met deze bijzondere locatie met de abdij en de kloosterboerderij.
0: Het koninklijk paar neemt verder onder meer een kijkje in Wessum bij creatieve plek weer. Het koninklijk paar neemt verder onder meer een kijkje in Wessum bij creatieve werkplek Weerstand in Roermond en bij achtbaanbouwer Vekoma in Vlodrop.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in het zuiden van het land die staan op de A50 Eindhoven-Os bij Veghel Noord een kwartiertje. Kwartiertje op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt de Batadorp. Kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En 20 minuten oponthoud op de randweg Eindhoven. De N2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide 4 kilometer file. Dan nog een kwartier vertraging op de N284 vanuit Arendonk naar Eersel bij Hapert 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
6: Omroep Vendraai.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er is nog niemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Vaals die eind vorige week het leven kostte van de 27-jarige Jesse Hendricks. Vandaag deed de politie aanvullend onderzoek. Midden-Limburg maakt zich op voor koninklijk bezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken morgen verschillende plekken, waaronder Eelickhoven, Vlodrop en Roermond. En keeper Trevor Doornbusch van VVV Venlo gaat met Curaçao naar het WK voetbal van komende zomer.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je op de volgende plaatsen. Bij Uden-Zuid op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. De kop van 18 kilometer file. Vanaf Zon en Breugel duurde 20 minuten langer over. A58 Tilburg-Eindhoven. Kwartier vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 20 minuten vertraging op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt Leenderheide staat 5 kilometer file. En een klein kwartiertje vertraging op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. Bij Helvoort nog steeds 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A.

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendrij.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

Selamat malam pendekaramatama selamat datang pada acara Kuping Goyang. Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Kuping Goyang. Ja, we beginnen weer net naar de vakantie terug, dus we kunnen er weer fris tegenaan. Ik word vanavond weer ondersteund door mijn technicus Johan Derloo. We wensen nog voor het komend uur veel luisterplezier. Zo zien we het programma begonnen met de Blue Explosions met het nummer Please Don't Touch. En nu gaan we verder met het plaatje van Bob Tutepoli met We Do We.

Ja, luisteraars, ik dacht zelf vanavond eens een keer op de Italiaanse tour gaan met Bobby Solo en wel met het nummer Una Lacrima Sul Viso. Nu gaan we verder met het plaatje van Bobby Vinton en wel My Special Angel.

U luisterde naar de Bibit Rockers, het instrumentaaltje van San Antonio Rose. En nu gaan we verder met een plaatje van Brori Pesolina met Aku Urang Tak Punya.

U luistert naar een instrumentaaltje van Ben Putirai, Sweet Indonesian Dreams. En nu gaan we verder met Blackjack and the Last Date.

U luisterde naar Bataria Sonata met het nummer Satu Tanda Tangan. Nu gaan we verder met onze oud-collega Ben Peris, oftewel artiestennaam Brian Cyril. En deze plaat draai ik speciaal voor een oud-collega in Alkmaar met de vrouw Brian Cyril met You're My Best Friend.

Jullie luisteren naar Buck Owens met het nummer Together Again. Nu gaan we verder met het plaatje van Chris Latul en wel S. Mokan.

Je luistert naar Christine Panjaitan met het nummer Yangan Simpan Tagismu. Nu gaan we verder met dit plaatje van Conway Twitty en wel met het nummer Peggy Sue.

Ja, luisteraars. Nu heb ik het programma dat we bijna opzetten. Namens mijn technicus Johan, bedankt voor het luisteren. We horen ons weer volgende week. En nu gaan we zo dadelijk het programma afsluiten met een plaatje van Danny en Dick van Altena. In the light of the blue moon. Ik zou zeggen, de groetjes, blijf gezond, houdoe en hoi hoor.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Midden-Limburg maakt zich op voor koninklijk bezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken morgen verschillende plekken, waaronder Ilikhoven, Vlodrop en Roermond. Heerlenaar Paul O., die in 2021 een vriend doodstak, wacht nog altijd op een TBS-plek. De rechtbank had hem veroordeeld tot TBS met dwangverpleging, maar daarop wacht O. nu al jaren in de gevangenis. En in Maasbracht kwam vandaag een frikandel van 10 meter lang uit het vet. Die reuze frikandel is gemaakt als voorproefje om een recordpoging deze zomer, als er een frikandel van ruim 38 meter gebakken gaat worden.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
4: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
3: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
5: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
3: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
6: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl.

nieuwe aflevering van Country Roy. Aflevering 237 alweer. En het is vandaag maandag 18 mei. Ik wens je uiteraard ook weer heel veel luisterplezier toe. En ik ga starten met Cody Johnson. Een Amerikaanse countryzanger. En die heeft 6 albums in eigen beheer inmiddels al uitgebracht. En in januari 2019 scoorde hij zijn eerste album met Ain't Nothing To It. Je gaat luisteren naar Blame Texas. En dat is een zeer recent nummer.

Drake Milligan, een zeer bekende artiest inmiddels in de Verenigde Staten. Hij werd recent bekend vanwege zijn zeer goede uitvoeringen bij America's Got Talent. Hij wordt ook wel de nieuwe Elvis genoemd. Je hebt geluisterd naar Goodbye Ain't All That Bad. De volgende song waar je naar gaat luisteren komt van Cowboy Rich. En de titel van de song is Earned in Silence. En het is een lekker stevig nummertje.

0: Gone West was een Amerikaanse country popgroep bestaande uit Colby Kayat, Justin Young en Jason Reeves en Nellie Joy. Ze maakten hun debuut als band op het podium van de Grand Ole Opry. En ze brachten hun debuutalbum, Canyons genaamd, uit in 2020. Dit nummer kwam ook uit 2020 en heette Gone West. Dus
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Omroep Venray.

Cathy Clifford met The Road Led Back to Me. En daarvoor hoorde je Dusk Passes. Dat was een country love song. De artiest kan ik weer niet helemaal achterhalen, maar ook dit was volgens mij weer een AI-gegenereerd nummer.

Dit was een live bluegrass gospel jam van I'll Fly Away en I Saw the Light. Het origineel van beide nummers komt van de hand van Hank Williams. Met de volgende song kom ik in wat rustiger vaarwater. Dan heb ik het over Marcy Jennings met Whisper My Name and Do You Still Love Me. Het is meer een jaren 70-stijl nummertje. Ik vind het lekker klinken.

Vicky Venice met On the Other Side of the Border. Reba McEntire is een zangeres die geboren is in 1955 in de staat Oklahoma. In 1976 al bracht ze haar eerste album uit. Je gaat nu luisteren naar de songtitel van Why Haven't I Heard From You?

0: Spencer Crandall, een 27-jarige muzikant die zijn carrière eigenlijk op TikTok begon. En hij had daarmee zeer veel succes. Je hebt geluisterd naar I Know.
1: Dit is Country Roy met Wim van Bracht.

R. Larsen met Dust on My Boots, een nummer uit 2026, dus van zeer recente datum. Ik ga het weer even heel wat rustiger aandoen met Tony Inguanes met It Was Meant To Be, Just You and Me, een zeer mooie titel.

inmiddels ook alweer tijd voor de regionale line dance agenda. Op zaterdag 23 mei is er dansen in Vredepeel, in Dorpshuis de Loef aan de Johan van Stalbergweg nummer 4. Het begint daar 's avonds om 19:30 en DJ Hans draait daar de plaatjes. Dan op maandag 25 mei, dan is het volgens mij tweede Pinksterdag in Lieshout. Om 13:30 's middags is er dansen in het Dorpshuis aan de Grotenhof nummer 2. En daar draait DJ Henk de plaatjes. Dezelfde dag in Uden. Het begint om 14:00 's middags in Eigenheert aan de Roosjestraat nummer 32. En dat is met medewerking van de countryband Connected. Ik wens je natuurlijk ook weer heel veel dansplezier toe. Ik ga ook meteen afscheid van je nemen, want het is alweer bijna 8:00 en dat betekent dat Leo Everaerts het stokje van me gaat overnemen met zijn Back to the Years of Rock'n'Roll. Dus blijf luisteren naar Omroep Venray. Ik dank je voor het luisteren en wil je reageren of heb je iets te melden ten aanzien van verzoeknummertjes? Stuur dan een mailtje naar countryrooi@omroepvenray.nl. Voor straks in ieder geval wel te rusten. En ik hoop dat je volgende week maandag natuurlijk weer van de partij bent. Ik ga afsluiten met een lekker rustig nummertje van Susan McCann. En dat is een zangeres, die is in Ierland geboren. En ze scoorde in 1977 een grote hit met Big Tom is Still the King. Die nummer 1 werd in de Ierse poplijsten. De titel van het nummer is Rose of My Heart en is een nummer uit 1991.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Madison Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
4: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
3: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Dit is

Een hele goede avond allemaal thuis. En na genoten te hebben van Wim van Bracht met zijn country rooi, is dit het programma wat de rock'n'roll weer teweeg brengt in Venray. En vanavond doen we dat op een hele andere manier. Want u krijgt thuis non-stop muziek voor deze avond. Dat wil zeggen dat ik allemaal de plaatjes, de singles, de hele oude bakkelieten schijfjes aan elkaar gekoppeld heb.

tig. En zelfs van de tegenwoordige tijd, want er zijn nog steeds bandjes die rock and roll maken. Dus schroom je niet en schrijf dus naar de omroep toe. Heel veel plezier met de playlist van vanavond.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
6: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
9: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
10: Dit is Time Switch, een wekelijkse rondleiding in de Americana, blues en roots muziek. Samengesteld en gepresenteerd door Johan Philipsen.

Truck Song van Whiskey Thomas, zo wordt hij genoemd. Goedenavond luisteraars, welkom bij Time Switch. Natuurlijk weer Blues, Roots en Americana. Vanavond heb ik redelijk korte songs voor u. Bijna allemaal onder de 3 minuten, dus ik ga er een aantal aan elkaar knopen. Willie Nelson krijgen we. Daddy Wilson en Christian Bush onder andere met Thumb Riot.

Het was Morgan Wallen met Neon Star, oftewel a country boy lullaby. Slaapliedje dus. If you wanna go now, thumber right and life turned her that way. Dat was Willie Nelson, die laatste. Daddy Wilson en Christian Bush in die volgorde. We gaan naar even kijken. Neon Star. Ja, die had ik net al afgekondigd, maar dat was natuurlijk niet zo. Die komt nog.

Ja, een paar achter elkaar, maar anders hoort u mij ook te veel met die songs van bijna 3 minuten. Is There Any Hope and Profit van het akoestische album van Sam Birchfield, Little Man. En dan Billy Joe Shaver uit 1981 is hij zelfs. En de Neon Star, daar begonnen we mee met de Country Boy Lullaby. Dat slaapliedje dus van Morgan Wallen. We gaan naar Maddie and Tay met Life Ain't Fair.

Jenny Williams was dat met Look Good Leaving. Ja. Country Music, Girls and Trucks van High Valley. En dan Detroit Blues, Danny Crowhaar. Ja, zo wordt hij genoemd, zo heet hij. Whatever It Takes, High Valley. Irma Thomas, Time Is On My Side. En Live In Fair van Maddie and Tay. Dat was een hele rits achter elkaar. We gaan naar het laatste stukje Time Switch voor vanavond.

Dat was Lee Kernaghan, als ik het goed uitspreek, denk het wel. Met Boys from the Bush, Filler Up van John Party en Night Like Last Night. Ja, soms wil je dat wel, ja. Craig Campbell, ik dank u wel voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten heeft van deze time switch van de Blues Roots en Americana. Ik wens je nog een hele fijne avond en natuurlijk een prachtige week. We gaan eruit met Lee Dorsey en wellicht nog The Girl in Texas van Bo DePina. En dan hebben we Time Switch voor vanavond er weer op zitten. Nogmaals, fijne avond. Graag tot de volgende keer. Dag.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.

0: Live.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert daarmee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai. Het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

나로서 너 아직 별 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시대

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.